0: Brasil.
1: Valeu, Zé Ferreira. Obrigado, Martinho. Você é um presente também aqui para nós. Muito obrigado. Viva Deus.
2: Tja, ja, ja, ze weet Brazilië, no klammerende vlieger, en we vliegen naar Mexico, ja, we vliegen naar Mexico, en we komen door zu meinem jüngsten titel 2012, Alejandro Fernandez. Mien dem is een titel, en natuurlijk, als Mexikaner singt een Spanisch.

Le hoenje zijn we in je hoofd gejodeld, hè? Als we dat twee wel los gaan worden. Kinderen je herinneren aan die tijd van Sam Scholhaffe zo was, hè? En komen ze discussies op met medersje, hè? En dan ben je daar geweest, die medersje, nee. Hè? Kinderen dat nog, hè? Oder wanneer ze maar voor jaren, wist ze nog jong bestuurd was, en dat im Kachegang oder im Putzegang oder im Tanfiegang oder im neuen Autogang. Und die Frau sagt, nee. Ja, kennt ihr, ja. Ich kenne das nicht länger, das kennen wir alle gut. Ne? 1994, Giorgio Conte, nee. Italienisch.

0: cejas es que tono masu.
1: Jo, mi hunesh forstan, eti masu. Somewhere over the rainbow. Het als een lied dat we voor een paar jaar aan alle hitparade gans oefen. Ne? En als gezongen die van IZ. Ne? Ja. Hawaiianer zingen station, maar het richtje noem Israël Kama Ka Vivo Ole. Hoe heet het? Israël Kama Ka Vivo Ole. En die heeft natuurlijk niet nummer de Somewhere Over the Rainbow gezongen. Nee, zum Beispiel als ik nog 93 heb gezongen. La Elima. En dat heet La Elima Iwasat vijfde dag. En herinnert, dat is een traurig lied, herinnert aan den historischen, schweren Tsunami en dat schwere Erdbeben vom 5. Februar 1868 aan de Südküst van Hawaii. Voilà, los ziet er een Bild, lokenten Eis.

Zo, aan ons Stovamo ballen van een miljoen kilo. Ja, ja dat is zo. Dat kan je niet maken. Suppentramp, nee, noemen we Supertramp, ja. It's raining again. Het Lützebäuerische Sommernationaal hit. 82 op alle geval, was dat zo? Dus je was je eerste. Wie niet reende erom, hè? Ja, demels waren het anders.

Zo, dat waren het voor mij aan whisky. Dieren hun zo goede whisky. Dan kan ze niet zangen, du bast een duivel. Ha? Kan ze heksen zangen, wann de run zo liter gedronken wordt aan Ierland en had een duivel in de pants. Ja, aber niet whisky. Dat is een whisky zijn schuld, dacht ik. Die kan niet dafür. Tch, den is ook niet zo einfach op de Welt gekommen, ne? Ja, wat soll dat, ne? Nee, hallo, ohne Witz, die hoek wirklich gute Whisky. Ne? Also, dat waren voor mij Sendung Musik Demons Heim Radio Belvalet geht zu N. Und ich packe meine 7 Sachen, dann machen wir erst einen Stöps, so out of the powder. Jo, könnt Bomi und der Bobi haben getrost an die Schaf setzen, bis die nächste Kehr.

bij de mooie, bij de woning, bij de zondag, bij de woning. En ja, wat zal ik nog zeggen? Ja, tschüss Eddy, merci voor het noorluisteren, merci voor het telefoon, die waren er een keer ganz interessant. Het heeft mij gefreut, heut te zitten, gefreut met dich zusammen te zien. Tschüss an Eddy, seid ihr ganz sicheren. Bye bye, pardon, könnt ihr noch ein Lied? Könnt ihr noch ein Lied tannen drauf? Ja, und das ist von Texas, das kann ich. Black Eyed Boy, Tschüssikowski, bye bye.